0: Ríkisútvarpið, Channel 2, Sound Factory, Efstaleiti, Reykjavík. Here we have five sounds of Iceland. Number one, Icelandic runners warming up on a cold December night. There are both ice and snow on the streets, so all the runners have special nails under their running shoes.
1: Island. Läufer mit Nagelschuhen beim Aufwärmen.
2: Credo che il problema dell'allargamento
3: è Frieden
2: di costruzione europea.
4: Ma wat wil men daarbij?
5: E difficoltà.
6: Aber zum Wohle ihrer Völker.
4: Is het een soort confederatie? Is het een federale structuur?
7: Par l'intervention de la France.
4: Maar wat willen ze eigenlijk?